half gehad die leven je endert. Wat zijn die verlangen van deel? Wat is die droom van deel? Wat zijn die gedanken van deel? Is dat een endernis van verdien bekeerd het leven tot nodien bekeerd het leven? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat u hier van deel best om harken en zijn voor God die leven wil enderen. Van deel, God wil die niet merken. Niet een creatuur. En waar hij dat wil doen, dat is wonderbaar. Dat kan we niet verstaan. Dat kan we niet zelfs doen. Dat veelt ons aan zijn kracht. So, wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, Canada, oder Deutschland, welkom. Ik zie dankbaar dat die Harkendes, dat die Bedendes, dat die in Hunger darst hast, voor Gott sein Wort, en een Ziel hast, dat Gott dein Leben zal veranderen.